0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze tiende zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies. De subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belastingaangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: V Evropi prihaja do največjih demografskih sprememb doslej. Do leta 2050 naj bi bila skoraj tretjina prebivalcev Evropske unije starejših od 65 let. Ljudje živijo dlje in so bolj zdravi, kar je pomemben družbeni dosežek, vendar pa ima staranje prebivalstva tako prednosti kot slabosti. Evropska unija želi, da bi bili starejši prebivalci zdravi in zadovoljni, zato je uvedla vrsto politik. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o ukrepih Evropske unije za starejše. Prisluhnite, kako te pobude vplivajo na življenja milijonov ljudi v Evropi. Več kot petina prebivalcev Evropske unije je starejših od 65 let. Do leta 2050 pa naj bi predstavljali že skoraj tretjino prebivalstva. Staranje prebivalstva bo močno vplivalo na različna področja, kot so zdravstveno in socialno varstvo, trg delovne sile in gospodarstvo. Evropska unija si želi, da bi imeli starejši kakovostno življenje, zato je uvedla vrsto politik in pobud, med drugim na področjih aktivnega staranja, socialne vključenosti, zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe ter finančne varnosti. Pa se jih oglejmo. Evropska unija želi starejšim omogočiti aktivno staranje, to je zdravo, neodvisno in polno življenje. Aktivno staranje med drugim spodbuja s podpiranjem programov vseživljenjskega učenja, prostovoljstva in sodelovanja na trgu dela. Evropski socialni sklad denimo financira projekte, ki spodbujajo usposabljanje in zaposljivost starejših delavcev. Če želimo preprečiti, da bi bili starejši ljudje osamljeni in odrinjeni na rob družbe, jim moramo ponuditi možnosti za aktivno vključevanje. Odbor za socialno zaščito nudi strateško svetovanje ministrom vseh držav Evropske unije, ki so članice Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov. Spremlja tudi družbene razmere starejših po vsej uniji in poroča o njih. Pobude, kot je Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje, spodbujajo sodelovanja, ki lahko privedejo do inovativnih rešitev in socialne vključenosti. Za dobrobit starejših sta zelo pomembna tudi zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba. Evropska unija je v ta namen pripravila več pobud. Ena od njih je program za zdravje, ki podpira projekte za izboljšanje sistemov zdravstvenega varstva. Program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa pa financira raziskave na področju staranja in staranjem povezanih bolezni. Poleg tega je treba skladno z Evropskim stebrom socialnih pravic zagotoviti dostop do storitev dolgotrajne oskrbe in podporo za oskrbovalce. Eden od temeljev politike Evropske unije za starejše ljudi je tudi finančna varnost. Starejši za dostojno in neodvisno življenje potrebujejo ustrezne pokojnine in socialne dodatke. Evropska unija zato države članice podpira pri prenovi pokojninskih sistemov ter skrbi, da so ti trajnostni in ustrezni. Evropski ekonomsko-socialni odbor, posvetovalno telo Unije, ki predstavlja civilno družbo, med drugim delodajalce, zaposlene in druge interesne skupine, že več let poziva k celoviti evropski strategiji za starejše. Leta 2023 jo je tudi uradno predlagal. Po mnenju odbora, Evropska unija namreč za obravnavo raznolikih potreb starejših prebivalcev potrebuje usklajen in celovit pristop. V predlogu strategije je navedenih več ključnih področij, pa si jih poglejmo. Evropski ekonomsko-socialni odbor je uvodoma poudaril, da je treba starejše ljudi opolnomočiti za aktivno sodelovanje v družbi. Poskrbeti je treba za starejšim prijazno okolje in jim omogočiti dostop do digitalnih tehnologij ter sodelovanje v postopkih odločanja na vseh ravneh. Snovalci strategije predlagajo tudi uvedbo integriranih storitev zdravstvenega in socialnega varstva, ki bodo osredotočene na posameznika in prilagojene potrebam starejših. Obenem so pomembni preventivni ukrepi, spodbujanje zdravja in dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, tudi podpore za duševno zdravje. Eden od ključnih elementov strategije je tudi gospodarska varnost. Evropski ekonomsko-socialni odbor je predlagal več ukrepov za boj proti revščini in socialni izključenosti starejših, na primer ustrezne pokojnine. Starejšim je treba tudi omogočiti, da ostanejo na trgu dela, če to želijo. Pripravljavci strategije so v predlogu poudarili, da je treba starejšim posameznikom omogočiti vseživljenjsko učenje, da se bodo lahko prilagodili na spremembe na trgu dela in tehnološki napredek. Zato je treba spodbujati digitalno pismenost in jim omogočiti dostop do programov usposabljanja. Pri razvoju novih rešitev za podporo starajočega se prebivalstva so raziskave in inovacije ključnega pomena. Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva, naj se več vlaga v raziskave na področju staranja, starostjo povezanih bolezni in inovativne tehnologije, ki lahko izboljšajo kakovost življenja starejših. Pomembno področje strategije je tudi medgeneracijsko